0: Uit New Jersey, ik ga naar Jujamne, als je in de stad zijn, kan je die daar het gehoosink. Je gaat kunt die massing gehoosink, je gaat die wat dat een tagje gaan weer vertje gaan, je pavagan hantar de aisore, zagen lurere hantarche, je gaat kunt de hantarche. Naman avant Rafi, Serge, Greg, het is even daar te maken, ad graag voor Spanje, Mexico, Franse, Mexico, is pavagan meze, hoe gaat het de Californië in Torina gegor, doen de jere kaurazar zo wordt, doen den heranale. Gedevis că lor erau rafi. Ce se devine? Bravo, adică omet mena gan lor ce, vocea li panadi lor și dacă pentru că microfon. În ce
1: Canada e ring pentru că Spania e în al tax-ăneng.